Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina geru eta lotza egitxi hauaz. Adibidez, emakumin boska eskubidik kuestionaten da den diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot nagore, reakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bata falta motaten nazena, da honekin danakin konfrontati. Diskuti uti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondik gatozen ulertu alixateko. Eta leukadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bisitxi militantzisa antifastiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, makondon amiga, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr